Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Zalig werk op Studio Reden. Suzanne Freek, je hoorde hem helemaal. Blauwe dag. En daarvoor Taylor Swift met Opa Light. Goedemorgen. Het is 6 uur geweest. Dat wil zeggen, we gaan het weer doen. Een nieuwe aflevering van de ochtendshow op Studio Reden. Tot 6 uur. Tot 9 uur. 3 uur lang. De leukste muziek. En als jij ook zegt, ik wil een leuke plaat horen, dan kan dat. Laat het meteen weten, want dan heb ik nog even de tijd om de juiste platen ervoor uit te zoeken. Stuur een mailtje naar studio@studioreden.nl of laat een berichtje achter in de app op je telefoon. En wellicht kan ik hem draaien voor 9 uur. Zometeen Shakira. We hebben het lokale nieuws en Benson Boone. Nu eerst The Golden Earring. Dit is Way to Love.

0: studioreden.nl.
1: Nettie Dekker en Elis Duringhof uit Ellecom hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen. De twee vrouwen zetten zich jarenlang in voor de geschiedenis en samenleving van Ellecom en omgeving. Ze deden onderzoek naar monumenten, landgoederen, huizen en personen en waren actief als vrijwilliger voor onder meer de Dorpskerk, de begraafplaats Ellecom de Steeg en Stichting Struikelstenen. De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de Dorpskerk.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Move Like an Animal, oftewel een diertje. Je hoorde Cat's Eye, daarvoor Benson Boone en Beautiful Days. Goedemorgen, het is bijna 6:30 geworden. Welkom, dinsdag 15 september van het jaar 2026. Tot 9 uur zijn we er met een nieuwe ochtendshow hier op Studio Reden. Zometeen de headlines van de NWS uit Hilversum. De verkeersinformatie van de ANWB. En we kijken ook nog even het weer van de komende dagen. Dat allemaal tot het volgende tijd zijn van 7 uur. Ja, nu eerst even voorbij.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwzoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen. Het weer, eerst wat wolkenvelden, in de middag op plaatsen zon. Bij 22 tot 28 graden wordt het aangenaam warm.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

inderdaad, ik ook. 20 Seconds, Jorda Ruben Hillen. De voor Shawn Mendes met Camila Cabello en Señorita. Zometeen het weer met Jan van Gelderen, Louis Capaldi, de man met de hete aardappel in de mond. Je hoort hem zometeen. Nu eerst Comes Around. Dit is

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot enkele stevige buien. Lokaal kan dan onweer voorkomen. De wind is matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en trekt iets aan. De komende dagen is het minder warm met 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks buien, maar ook geregeld zon. De westenwind is matig, kracht 3 of 4. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Lekker hoor. Terug naar de jaren 80 op Studio Reden. Huey Lewis en de Nieuws. En Had to be Square. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. Onderweg. In Your Eyes. Oftewel The Weeknd. Hij komt eraan. Nu eerst My Body Isn't Ready. Dit is Somber op Studio Reden.

0: uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen. Nu een uur extra reistijd in 19 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staat file door een ongeluk. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk en Amersfoort, Vathorst 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar rijden er op een aantal trajecten geen treinen door sein- en wisselstoringen. Tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen ligt het treinverkeer stil. Tussen Zutphen en Dieren rijden geen treinen. En door het ongeluk van gisteren rijden er nog geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Er zijn nu herstelwerkzaamheden. Waarschijnlijk gaat het nog ruim een uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Deze vroegmorgen, even na 7 uur, je hoorde natuurlijk Martin Garrix samen met U2 en Fireflies. En daarvoor Rondé, een van mijn favorieten, Break My Heart. En daarmee wordt het bijna 7:10. Goedemorgen, zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. En Rita Ora, hij komt eraan. Nu eerst Robbie Williams.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Ton ten Haven van Europa Haven wil een dialoog met de inwoners van Reden aangaan en organiseert daarom op dinsdag 15 september om 4 uur een openbaar inloopuur in het dorpshuis. Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de stilgelegde sloop aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg en de plannen voor het centrum. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de ontwikkeling van het centrum en de toekomst van Reden. Het is onduidelijk hoe lang de bijeenkomst zal duren en of Ton ten Haven zelf aanwezig zal zijn.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Madonna af die we reden. Een van de klassiekers. Material Girl. En daarvoor Ellie Langley. En Choosing Texas. En we ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. En wil je meer nieuws? Kijk dan even op onze website studioreden.nl. Zometeen de headlines van de NOS. Verkeersinformatie van de ANWB. En we kijken nog even naar het weer. Nu eerst Sam Smith.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strenge regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg en er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen de afrit Hoenderloo en Voorthuizen 6 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer open. A12 Duitse grens Utrecht tussen Duiven en Knoopend Grijshoord, 10 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een aanrijding, maar de weg is weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ik word hier wel lekker vrolijk van. Steve Wonder en I Wish. En daarvoor Bauza. Goedemorgen. Het is bijna 7:15 geworden op deze mooie dinsdagmorgen. Onderweg het weer met Jan van Gelderen, Max en Andy Grammer. Ze komen eraan. The Thing I Love. Nu eerst een klassieker van Nelly Furtado. Dit is I'm Like a Bird Flying in the Sky.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot enkele stevige buien. Lokaal kan dan onweer voorkomen. De wind is matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en trekt iets aan. De komende dagen is het minder warm met 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks buien, maar ook geregeld zon. De westenwind is matig, kracht 3 of 4. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen niet veel drukker dan gebruikelijk. Er staan wel een paar lange files door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. A2 Den Bosch richting Utrecht, daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nu 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is daar alweer een tijdje open. A12 Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Welperbroek 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strand 06 met daar een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden en stilstaan over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 2 kilometer stilstaan. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Miley Cyrus, een prisoner. En daarvoor natuurlijk Ed Sheeran met camera. Goedemorgen, het is 8 uur geweest. Welkom, deel 3 van deze ochtendshow op Studio Reden tot 9 uur. Met zometeen John Legend. Nu eerst terug in de tijd met Alphaville. Dit is Forever Young.

0: of studioreden.nl.
1: Ton ten Haven van Europa Haven wil een dialoog met de inwoners van Reden aangaan en organiseert daarom op dinsdag 15 september om 4 uur een openbaar inloopuur in het dorpshuis. Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de stilgelegde sloop aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg en de plannen voor het centrum. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de ontwikkeling van het centrum en de toekomst van Reden. Het is onduidelijk hoe lang de bijeenkomst zal duren en of Ton ten Haven zelf aanwezig zal zijn.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

klassieker op studie reden. Hansink en Tearing Up My Heart. Daarvoor John Legend en Love Me Now. En als je ook zegt ik wil mijn favoriete plaat horen, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl. Deze Sandra ook, of het rentje wilde draaien van Kygo. Dit is Take Me Back.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage, dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen.

0: Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Want daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. Er staat nu 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. De rijbaan is wel weer vrij. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een half uur oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst een half uur vertraging in 7 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburgen en Ravenstein 10 kilometer. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. En op de N303 van Harderwijk naar Barneveld tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear. Daarvoor Mendoza met Piece of Your Heart. En daarvoor hadden we ook nog de headlines van de NWS uit Hilversum. Met wat verkeersinformatie van de ANWB, want er staan weer files. Ja, inderdaad. Zometeen Coldplay met Paradise. En het weer met Jan van Gelder. Het komt er allemaal zometeen aan. Nu eerst een klassieker. Dit is Kylie Minogue. Love at the First Sight.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot enkele stevige buien. Lokaal kan dan onweer voorkomen. De wind is matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en trekt iets aan. De komende dagen is het minder warm met 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks buien, maar ook geregeld zon. De westenwind is matig, kracht 3 of 4. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Guetta samen met Teddy Swims en Tones and I. Je hoorde Gone, Gone and Gone. Inderdaad, drie keer. Daarvoor Jan Vergelderen met het weer en Coldplay met Paradise. En daarmee komt het ook meteen een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Op deze dinsdag de 15e september. Het zit erop voor vandaag. Straks om 12 uur weer een uur lang Richard Klopper. Je hoort hem in het lunchuur tussen 12 en 1 en daarna tussen 4 en 7. Dan is het weer tijd voor Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Je hoort hem in spitsuur tussen 4 en 7. En hij houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer en alle ditjes en datjes. Gewoon blijven luisteren de hele dag door. Wanneer ik je weer spreek? Ik denk morgenochtend, even tussen 6 en 9. Ik laat je achter met Climie Fisher.

0: Boekraad met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
1: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
0: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
0: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits worden nu geleidelijk aan korter. De spits is wel druk verlopen, dus daar zien we nog het een en ander van terug. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Stroe en Amersfoort Noord. 20 kilometer met wel een uur extra reistijd. Er staat een auto stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Lang is nog de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A12, Duitse grens Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, bij strand Nulde 6, met daar 10 minuten op onthoud. Op de A325 van Arnhem naar Duitsland, tussen Elst en Lent 4 kilometer met een kwartier vertraging. A348, Doesburg-Arnhem bij knooppunt Velperbroek 2, daar is de vertraging 10 minuten. N50, Zwolle richting Emmeloord, bij Kampen 10 minuten op onthoud. En op de N303 van Harderwijk naar Barneveld, tussen Voorthuizen en de A1, 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Show.
1: Wethouder Paul Hofman van Rhede bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in het midden en noorden is veroorzaakt door sabotage. ProRail zegt dat er buizen zijn vastgemaakt aan het spoor. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met daarna de troonrede. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog een lange file tussen Stroeg en Hoevelaken, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een kapotte auto stil, die is inmiddels geborgen. De rijbaan is weer vrij. Opvallend lang is ook nog de file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten extra reistijd. Verder zijn de files wat korter op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de afrit Beek en Zevenaar, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, 5 met daar 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. De zon schijnt met regelmaat en er ontstaan stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot enkele stevige buien. Lokaal kan dan onweer voorkomen. De wind is matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en trekt iets aan. De komende dagen is het minder warm met 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks buien, maar ook geregeld zon. De westenwind is matig, kracht 3 of 4. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje-fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits worden nu snel korter. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 is het nog druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken ook 8 kilometer file. En daar ben je ongeveer een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland heeft nog te maken met files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A2 rijdt het nog langzaam richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 5 minuten extra reistijd. Dan nog een ongeluk op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ging het mis. De weg is weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 6:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er is een ongeluk gebeurd tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken en dat betekent 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Op de A28 richting Amersfoort rijdt het langzaam door de nasleep van een ongeluk. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaak is de weg weer vrij, maar houdt rekening met 10 minuten vertraging. Dan nog de N50, Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. Ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort rijdt het langzaam. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gaan tot 1 uur lunchpakketten op de dinsdagmiddag. De dag tussen de maandag en de woensdag. Douwop zat daarvoor. Hij is lekker bezig. Huis staat te koop. En hij wordt voor de 4e keer vader. 1,8 miljoen euro'tjes staat het huis te koop. Hij is te zien op Funda. Wat hebben we klaarstaan voor je? Pink komt er zo dadelijk aan. Bausa naar Santana.

0: Ton ten Haven van Europahaven. Wil een dialoog met de inwoners van Rhede aangaan en organiseert daarom op dinsdag 15 september om 4 uur een openbaar inloopuur in het dorpshuis. Er zijn veel onbeantwoorde vragen over de stilgelegde sloop aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg en de plannen voor het centrum. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen over de ontwikkeling van het centrum en de toekomst van Rhede. Het is onduidelijk hoe lang de bijeenkomst zal duren en of Ton ten Haven zelf aanwezig zal zijn.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

lunchje doe je tussen de middag hier op Studio Reden, de grootste kantine van de Veluwezoom. Als de bonnen worden uitgedeeld, staat ze vooraan, hè. Vriendin van de show, Pink, True Love, samen met Lily Rose Cooper. En daarvoor was het Bowsa Magnetic. Santana was ook van de partij. Die was lekker aan het jangelen met zijn gitaar. En dat doet hij goed. Vinden we niet erg. En Britney ook niet, volgens mij. Als je het zo mag horen. Klaar staat Teddy Swims, hoor je zometeen. En Britney.

0: andere mensen. Je weet het niet, hè? Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Je moet er even geduld hebben, want het gaat gebeuren. Maar hij komt naar Nederland. Hij gaat optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat gaat hij doen 16 maart 2027. Onderweg naar 12:30. Hoofdpunten van het nieuws komen eraan. Verkeersinformatie. En dit is Aha.
1: Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion zijn. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en max 28 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Gelderland vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar woedt een bermbrand naar aanleiding van een boerenprotest en daarom is de rechterrijstrook dicht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Strandnulde 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

De laatste tijd is het een beetje stil rond Duncan Lawrence. Dat had je gedacht, hè? Want een paar dagen geleden zat hij daar aan de tafel bij... hoe heet ze ook alweer? Ja, het is vergeetachtige dinsdag. Eva Jinek was het, ja. Hij zat daar een verhaal te vertellen. Ik schrok eventjes, want ik dacht eventjes, is die het wel? Hij was het inderdaad. Het krulletjes tegenwoordig, Duncan Lawrence. Krulletjes krijg je ook van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Because of You. Het was ook het jaar van de jumper. Snel jumpstyle dans. En het jaar van de onderbroeken van Björn Borg. Ja, daar staat er een te kloppen. Maar laat hem maar lekker in zijn kamertje zitten hoor. We hebben hem op slot gedraaid. Normaal gaat hij zijn broodje halen tussen de middag. En komt dan af en toe te laat terug. Maar vandaag niet. Hij is op tijd. Onze weerman voor Reden Roosendaal, Jan van Gelderen. Die hoort hem zo meteen. De Fortops komen er ook aan. En dit is Jason Derulo.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het regionaal zomers warm in Gelderland met 25 of 26 graden. Zonnige perioden worden afgewisseld door enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Later vanavond en vannacht kan wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het ook dan overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm, met ongeveer 18 graden. Het is wisselvallig, met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Een vracht aan hits hebben ze gemaakt. Deze stamt uit 88 of 89. Het waren de Four Tops en Loco en Acapulco.
1: Attentie, attentie.
2: Oh. En dan nu
1: de Kantine Knaller.
0: Aanbeland bij dat fotoliedje. We hebben een appje binnengekregen van Chantal Vermeer uit Reden. Wil graag een fout liedje horen uit de jaren 80. En liefst eentje van Bugsfish. Nou, we hebben er een gevonden hoor.
1: Kantine Knaller.
0: Maak er een leuke dinsdagmiddag van. Tot morgen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment woeden er op enkele plekken bermbranden naar aanleiding van boerenprotesten. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je 5 tot 10 minuten vertraging. Verder nog vertraging door de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf afrit Beek doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam woedt een bermbrand tussen Stroe en Hoevelaken naar aanleiding van boerenprotesten. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kom je een vrachtwagen met pech tegen. Daarom moesten twee rijstroken dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland doe je er langer over vanaf Duiven. En dat komt dan weer door de Duitse grenscontroles. Houd hier rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer file en een half uur vertraging, want de kapotte vrachtauto blokkeert daar twee rijstroken. Je kan omrijden via Arnhem, pak eerst de A50 en ga je verder over de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus file rijden op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer en een half uurtje vertraging. Stond een kapotte vrachtauto, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Beest. En ook 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Alleen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaken de werkzaamheden bij Beest alweer een kwartier verdraging vanaf knooppunt de Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Wethouder Paul Hofman van Reden bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Ja, soms kun je beter een dagje wachten. Vraag het morgen maar, dan komt het allemaal goed. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Ja, je hebt het vast wel gemerkt. Het is vandaag het begin van de oude wijverzomer. Dat klinkt niet zo aardig. Maar ja, wat is dat nou? Die naam komt uit de mythologie. Uit het Noorse en Germaanse mythologie. De Noordlotsgodinnen die zouden de levensdraden spinnen. Het symbool staat voor de zilverachtige spinnendraden in de vroege ochtendlicht. En als je dan gaat dauwtrappen, s'ochtends vroeg om 5, 6 zo, dan zie je die ook echt, ja, prachtig. Een heel mooi gebeuren. Ja, die oude wijverzomer waar ik het over heb, die duurt tot ongeveer november uiterlijk. Nou, 24 september wordt wel gezegd, maar tot begin november kan het toch wel een beetje aanhouden. Een warme en zonnige periode in de nazomer, meestal tussen medio september dus. En begin november, helder, rustig weer, wat af en toe zacht aanvoelt, een zomers ook. En weinig wind en zonneschijn. Wat dat betreft, die kenmerken hebben we allemaal. Dus ja, ondanks dat de naam niet zo aardig klinkt, zou ik er zeer zeker wel van gaan genieten. Want deze periode heeft ook zeer zeker zijn charme.
1: Studio Reden.

En dat was natuurlijk Taylor Swift. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30 op deze drukke middagspits in op de dinsdag. Doe voorzichtig, rij voorzichtig en geniet ondertussen heel ontspannen van de klanken van Terrence Trent D'Arby.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dus vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. De vertraging is een half uur. Het heeft te maken met de werkzaamheden daar. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Daar heb je 10 minuten op onthoud. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: verder allemaal helemaal niks. Ja, ik kan me dat gevoel toch wel heel goed voorstellen, moet ik zeggen. Als je het meest lieve wat je hebt niet om je heen hebt en niet om je heen kan hebben. Dat is toch wel heel erg. Goed, wij gaan even door naar de volgende platen die klaarstaan. John Legend is onderweg met We Just Don't Care. En Ed Sheeran met Camera. Prachtige ballad die hij weer gemaakt heeft. Maar voordat het zover is, wil ik je nog even wijzen op de socials van Studio Reden. Want die zijn vaak onderbelicht. Maar ze zijn er wel degelijk. Op Facebook, X en Instagram kun je ons vinden. Like ons en volg ons daar. En wees overal en altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En wat ook leuk is, heb jij nou zelf nieuws of heb je iets wat je wilt delen met je regiogenoten? Vinden wij ook hartstikke leuk. Dus alsjeblieft, kom met ons in contact en deel jouw verhaal. We zijn benieuwd.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het regionaal zomers warm in Gelderland met 25 of 26 graden. Zonnige perioden worden afgewisseld door enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. Later vanavond en vannacht kan wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het ook dan overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm, met ongeveer 18 graden. Het is wisselvallig, met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV. Studio.

Van Talk Talk en Dum Dum Girl. Die platen iedereen mee kan zingen. Welke taal je ook spreekt, het maakt niet uit. Zometeen gaan we richting het nieuws van 5 uur. Maar daarna zijn we heel snel weer bij jou terug met deel 2 van de show. Dus wat mij betreft dan ook, heel graag tot straks aan de andere kant.

0: Je beleeft het hier. Reden, Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de regio. Het is onder andere druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 40 minuten vertraging door een ongeluk op de N322. En op die N322 staat zelf natuurlijk daardoor ook file van beneden Leeuwen naar Nijmegen. Bij Ewijk ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Wethouder Paul Hofman van Rheden bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Cat Eye natuurlijk en Animal. Zometeen gaan we naar de flits uit het verleden. Dan zetten wij de radio bij aan. Jawel hoor, we gaan even op bezoek bij onze collega's van Sky Radio, het grote Sky Radio. Dat had in 1995 ook een historische gebeurtenis. Dat was 15 september, de dag van de rest van het leven van het station. Want op 9 uur 's avonds, op 15 september 1995, begon Sky Radio met uitzenden via de ether. De beroemde 100.7 FM, waar ze jarenlang op hebben uitgezonden. En 1,5 miljoen gulden kostende reclamecampagne, inclusief zingende bushokjes, ondersteunt die gebeurtenis. En ik weet het nog, ik heb dat toen gehoord, ook live. Ton Lathouwers, de toenmalig directeur van Sky Radio, die hield een speech. En waarom het heel geweldig was dat Sky in de ether kwam. En dat Sky daar toch dat geen windeier heeft gelegd. En vervolgens werd de eerste plaat ingestart. En dat was Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Die staat hier niet klaar, maar hier hebben wij Johnny H. Jazz bij Studio Reden. Hoe lekker is dat ook? Studio

Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Die zit nog steeds te wachten op jouw telefoontje. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon en bel haar. Jawel hoor, zometeen gaan we naar het headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar eerst gaan we naar Robbie Williams en Come On Down. Eén van zijn grootste hits hier op Studio Reden. Fijn dat je erbij bent.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
3: Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat ruim 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A1 is dat het geval van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Beest ook 20 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk sta je 20 minuten in de file. En ook daar in de buurt op de N326 Nijmegen richting Wiegen bij Wiegen-Oost 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Direct en My Friend. Prachtige plaat ook weer, hebben ze afgeleverd. Ja, mensen, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik krijg wel een beetje trekselzoetjes aan. Ik heb wel trek gekregen om wat te eten. En dat weten ze hier bij Studio Reden ook. Op het moment dat mijn maag aan het knorren gaat, gaan ze hier heel hard aan de slag om te zorgen dat er wat te eten komt hier in de studio. Want ja, ik kan natuurlijk niet weg, want dan valt de radio stil. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar wordt voor gezorgd. En dat gaan ze nu halen. Dus ik ben heel benieuwd waar zij mee terugkomen. Dus we gaan het meemaken. We gaan het allemaal zien. Straks muziek van Anastasia en Stuck and Tired. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Je helemaal vastzit en je denkt van, oh, dit gaat zo niet. Duran Duran, A View to a Kill. En dat klinkt toch een beetje als de gelijknamige James Bond film. Hangt dat samen? Wie weet.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Eerst is het nog vrij warm en staat er maar weinig wind. Later vanavond en vannacht kan wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het ook dan overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm in onze provincie, met ongeveer 18 graden. Het weerbeeld ziet er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit een westelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Maroon 5 brengt een eind aan het tweede deel van Spitsuur. Inmiddels komen ze binnen met wat heerlijk te eten. Volgens mij is het iets Aziatisch en daar hou ik van. Heerlijk. Dus jongens, alvast dankjewel. Ik zie het zo wat tegemoet. We gaan zo lekker eten. En ik ga jullie zo meteen weer terugzien na het nieuws van 6 uur. En wie weet schuif ik ook nog een keer bij jou aan tafel. Tot zo.

0: Studio Reden.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de AWD. De files in de regio worden snel korter. De meeste leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn wel een kwartier vertraging nog tussen Amersfoort en Voorthuizen. En op de A50 Eindhoven-Arnhem is de vertraging tussen Os en knooppunt Bankhoef ook nog een kwartier. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens moet je bij Lent rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Wethouder Paul Hofman van Reden bezocht een buitendijkse boerderij in Leuvenheim, waar hij samen met 9 andere wethouders uitleg kreeg over het project Drinkbare IJssel. Dit project richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van de IJssel en verduurzaming van de landbouw. Boeren worden gestimuleerd om minder stikstof en kunstmest te gebruiken. Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe meer dan 25 melkveehouders langs de IJssel hun bedrijfsvoering aanpassen om milieuvriendelijker te worden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Tom Grennan en Don't Break the Heart. Zeker een goed advies natuurlijk om dat vooral niet te doen. Hè. Hey mensen, zometeen muziek van Cameron Whitcomb en Kingdom with Fear. Maar nu eerst. Jawel hoor, uit de jaren 80 is dit natuurlijk Simply Red met de leadzanger Mick Hucknall. Met zijn fantastische stem. Hier is hij met Something's Got Me Started. En wat dat is, wat hem in beweging heeft gebracht, dat hoor je nu hier bij Spitsuur op Studio Reden.

Cameron Whitcomb natuurlijk op je radio. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30. Dan denk je de middagspits en avondspits is al voorbij. Maar dan vergis je je, want het kan nog altijd druk zijn in jouw regio. Dus wat dat betreft, rij voorzichtig en hou overal rekening mee. Dan komt het helemaal goed. En houd de berichten ook goed in de gaten. Maar zit je het al op haar vervoer, dan heb je het makkelijk. Dan zou ik zeggen, lekker oortjes in, stuur de reden aan. En genieten van alle klanken die tot je komen. Waaronder deze van Sister Sledge. He's the greatest dancer. En we komen weer in beweging nu. Hier op Studio Reden. Dus bij Spitsuur. Fijn dat jullie erbij zijn. Leuk.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles 1,5 week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Alleen nog file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Control en Crack the Shutters hier op Studio Reden. Hij zit er weer klaar voor. Jan van Gelderen is in aantocht met zijn weerbericht. Nog één keer deze uitzending. Dus heb je de voorgaande keer gemist, dan is dit je herkansing om erachter te komen wat voor weer we krijgen de komende dagen natuurlijk. We gaan nu eerst lekker op avontuur. Dat doen we samen met Coldplay, met Adventure of a Lifetime. Hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Eerst is het nog vrij warm en staat er maar weinig wind. Later vanavond en vannacht kan wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan, maar de meeste plaatsen houden het ook dan overwegend droog. Uiteindelijk koelt het later vannacht af naar zo'n 13 graden. De komende dagen is het duidelijk minder warm in onze provincie, met ongeveer 18 graden. Het weerbeeld ziet er wisselvallig uit met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. De wind waait uit een westelijke richting. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Gloria Estefan. Tot zover ook deze uitzending van Spitsuur. Dank dat jullie er allemaal bij waren. Morgenochtend word je natuurlijk ook weer gewekt door Maarten Slijper om 6 uur. Dus zet je wekker en dan komt het helemaal goed. Dan wordt ontspannen wakker natuurlijk. Morgen dan zijn wij er uiteraard ook weer met een nieuwe uitzending. Richard Klopper is ook nog aanwezig met een lekker lunchpakket. Dus ga ervan genieten. Voor nu.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor signalement.
2: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland, bij de Duitse grens, 3 kilometer file door de controles. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: Ronnen in agrarische kringen vertelde dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bei Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.